0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

meeste muziek in de morgen. En suggesties zijn altijd van harte welkom. Wil je iets horen? Laat het weten via NPO Luister. De gratis app van de NPO. Inclusief NPO Sterren NL.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: En dat is een hit voor je van Xander de Buissonnier en zijn hele band Volumia. Absolute sensatie van ze toen. Met de gigantische hits voor deze band. Hou me vast, hoor je nu. Een hit uit de Nederlandstalige top 1000. En zometeen John de Bever.
2: De allerlaatste.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

uurtje de favoriete top 3. Heb jij misschien een favoriete top 3 voor me? Laat het weten via NPO Luister. En ik draai je met liefde en plezier voor je elke zaterdag en zondagochtend in het laatste uur van de Gouden Uren. Maar Hoogkamer hoorde je met In Spanje en Vrij Zijn van Marco Borsato. Straks muziek van Gerard Schonebeek uit onze schatkamer. Pascal Redeker komt eraan. En Nick McKenzie, Good Old.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

0: in je hart van René Schuurmans. Nou, dat mag ook wel, want dit is een dag met aardig wat regen. Zo nu en dan in elk geval. Maar daarna wordt het beter. Op nummer 2 hoor je de Jazzpolitie. En op nummer 1 Bluff met Gijken.
1: De favoriete top 3.
0: Nummer 3.

Justin de Wild, cheerio, samen met de Tapster. En natuurlijk Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Grootste zomerhits van dit jaar, gigantisch. Toontje Lager is hier.

Het was vorige week bij de Zwarte Cross een gigantische stunt. Persbericht, even serieus. Ja, we mogen Baila de Gasolina niet spelen van de organisatie. Hoe kan dat nou? Nou, dat was natuurlijk één grote grap. Ze hebben het wel gedaan. Even serieus.

Vitesse. Zo heet hij. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je morgen met de Kort en Klein Show. En geniet van Perry Krams. Het is een

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Perry Kramps.
3: Zo jongens.

0: gaat beginnen aan zijn laatste soloconcerten in 2027. Gerard Joling en niet voor één keer.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Krams.
0: En ook hoorde je nog Senna en Kleine Vogel, de plaat waar ze zoveel succes mee had. En volgens mij voor de allereerste keer deed tijdens het muziekfeest van het jaar in Amsterdam bij ons bij Sterren NL Radio. En dat was volgens mij de aanleiding om deze plaat op te nemen en uit te brengen. En dat was misschien wel haar beste zet ooit. Senna, wat een ongelooflijk talent is dat, hè? Het is zondag, lieve mensen. En wat doe je vandaag? Doe je vandaag een beetje rustig aan, een beetje makkelijk aan? Of ben je juist heel productief vandaag? Nou, laat me weten dat je erbij bent, want we doen zometeen weer even een paar rondjes inject service. Wat doet Nederland op zondag 26 juli? Misschien ga je wel lekker op vakantie. Ben je zelf aan het klaarmaken om vandaag, morgen of ergens de komende dagen op vakantie te gaan, samen met je gezin? Nou, dan hoor ik heel graag van jou. En dat doe je dus via die welbekende weg, die NPO Luister-app.

is de nieuwe single van Kafke. Hij gaat lekker zeg. Oudere woord hoorde je op zeggen. Daarvoor Django Wagner en mijn lieve schat. Het is de zondag en ik zie hier wat leuke foto's binnenkomen. Onder andere van David. Die ziet een foto van zijn kopje koffie. Die zegt inderdaad, Perry, het is voor mij voor vandaag even lekker een rustdagje. Ik start de dag rustig op. Ik ben namelijk net wakker. Ik slaap namelijk altijd heel lang uit op de zondag.

0: Gaan.
1: Het is Menno Aben op NPO Ster NL Radio. En als ik je heb, en daarvoor good old Henkie Wijngaard en hey Suzy, de bui is over. Nou, ook zo'n plaat die heerlijk valt in de zomer. Ik moet zeggen, de afgelopen dagen was een beetje wisselvallig weer. Hè? We hebben ook wat regen gehad afgelopen week. Maar ik heb gezien in de weersvoorspellingen. Ik moet heel even kijken, ik heb ze niet zo 1, 2, 3 nu bij mij hier voor mijn neus. Maar volgens mij wordt het de komende week best wel al aardig weer, wat ik heb gezien. Ja, kijk eens even voor de 14-daagse weersvoorspelling. Wat daar nou waar van is, moeten we daar maar even iets van geloven. Ja, morgen 23 graden, weercijfer een 10 zelfs. Dinsdag ook 26, woensdag 29. Oh, maar je kijk joh. Donderdag 29, vrijdag 28. Nou, het belooft weer een lekkere week te worden. Ik pak eens eventjes de app erbij, hoor. De NPO luisterapp. Laat me weten dat je meeluistert. Dat is Leo in ieder geval wel. Die is zijn struik aan het snoeien, zegt hij. Ja, mijn buren zijn er niet blij mee op zondag. Maar het moet wel gebeuren. En het kon alleen wat ons betreft vandaag. Sorry, buren, zegt Leo. En dan zegt hij, ik heb de radio hard staan, dus dan horen ze dat. Moppie, die noemt zich Moppie in de app, die zegt, Perry, speel je vandaag eigenlijk ook een spelletje de muzikale code? Nee, dat doe ik op zaterdag alleen. Op zondag is het altijd lekker veel muziek in uur nummer 2, dus daar kan je jezelf alvast lekker op voorbereiden. Hidden luistert mee en ook Willem en Marcel, die zijn de vrachtwagens aan het poetsen, want ze hebben een show met hun pareltjes. Ja, Willem en Marcel, stuur dan eventjes een foto in de NPO luisterapp van die vrachtwagens. Vind ik wel even leuk om te zien. Wilco is erbij. Die heeft weekenddienst dit weekend. En die zit eigenlijk op de bank te wachten tot hij wordt opgeroepen. Ja, dat is. Ik heb dat ook wel eens in de zoveel tijd. Weekenddienst. Het is toch. Ja, ga je dan echt erop uit? Ja of nee? Geen idee. Er zullen vast meerdere mensen op dit moment luisteren die wel eens weekenddiensten hebben. Ga jij dan daar je weekend op aanpassen? Ja of nee? Ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Ik ben benieuwd wat jij gaat doen als je weekenddienst hebt. Dus een soort van storing. Dat is storingsdienst. Als er ergens mot is, dat je dan daarheen moet gaan. Of misschien vanuit huis. Als je bijvoorbeeld ICT'er bent, kun je met je laptop heel veel doen vanuit huis. Maar als je bijvoorbeeld koffieautomatenmonteur bent, ik zeg maar wat. Nou, die dingen moeten wel blijven draaien overal. Bijvoorbeeld ook op Schiphol. Nou, dan heb je het druk. Nou, laten we weten. Pas je weekend erop aan, ja of nee? En check er even in, want zometeen nog eventjes wat incheckberichten. Eerst Frans-Duits. Ik laat je nooit meer gaan naar Ever Rose, John West, Billy Dans en Monk. Dit is Jij met alles op sterren.

Als je erbij bent bij deze gezellige radiozender, dan mag je van je laten horen via de NPO Luister-app. Nou, wat er ook aan komt, is die geweldige paradeplaat van deze week. Hij heeft echt wel een hitje in handen, hoor. Joey Nicolai is de meest gedraaide artiest deze week met Tinto de Verano. De paradeplaat hoor je zo naar Marcel de Groot. Dit is Mag ik naar je kijken? Natuurlijk bij je vrienden van Sterren NL.

Wat een hit is dit, Tinto de Verano, Joey Nicolai. Hij was afgelopen week ook nog te gast hier bij Sterren NL Radio. En dat hele interview is terug te luisteren bij ons op de website nposterren.nl. Goed, luister je mee. Laatste oproep. Je mag nog één keer jezelf aanmelden. Doe dat via de NPO Luisterapp. Zometeen de incheckberichten na Terug in de Tijd van Yves Berendsen. En eerst gaan

Yves Berendsen op Ster NL. Daarvoor nog Gina van Robert Pater. Nou, nog even een rondje incheckberichten door Nederland. Eens even kijken wat wordt uitgevroot op zo'n zondag als vandaag. Corina die stuurt een appje die zegt: hey Perry, een hele goede zondagmiddag. Ook ik rol hier net mijn bed uit. Ojojoj jongens. Maar ja, weet je, als je vakantie hebt, waarom ook niet? Hè? Gewoon lekker doen. En lekker luisteren naar Ster NL Radio. Sterker nog, jullie zijn mijn wekker. Kijk, nog een oude wekkerradio. Maar tegenwoordig heb je ze dus ook met DAB Plus, hè? Ja, ja. Ik zal er eens een keer eentje moeten aanschaffen. Lijkt me wel heel erg leuk. Jasper, die luistert ook mee. Samen met zijn beste maat Mike zijn ze de muren aan het schuren. Want er wordt straks geschilderd. Muren schuren, is dat? Moet je dat doen, ja? Muren schuren of is het iets met... Ik weet dat je hout moet schuren. Moet je muren schuren? Geen idee. Misschien bedoelt hij ook wel iets van hout of zo, hè? Hier staat muren schuren. Jorren, die luistert ook mee naar Ster NL. Die zegt, Perry, ik bewaar mijn verzoekje in ieder geval voor straks, na tweeën. En dat wordt me een knijter. Nou, laat het zo meteen maar horen. Ik ben heel erg benieuwd waar je mee aankomt. Björn. Die zegt, mijn vakantie die staat morgen op het punt van beginnen. Morgen pak ik het vliegtuig lekker naar Portugal. En dan ga ik genieten van 2 weken rust. Helemaal niks. Geen werk. Geen collega's. Tussen haakjes. Sorry collega's, jullie zijn lief, maar ik heb er nu gewoon even geen zin in. Nou, heel veel plezier op vakantie. Het is heerlijk, hè? Die voorpret altijd die je ervan hebt. En dan ben je uiteindelijk op vakantie. En dan duurt het altijd veel te kort. Dat is mijn ervaring altijd. Aron luistert mee. En ook Timmy, die zegt van de partij te zijn. Timmy, gezellig man. Nou, ik maak het nog even gezellig met wat Nederlandstalige muziek. Tot aan 3 uur. Ik heb zo meteen Samantha Steenwijk voor je. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. En die hoorde je tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. En binnenkort, dat is in augustus te zien bij jou op de Beeldbuis. Afgelopen vrijdag de 2e aflevering zag je van Moer Gerstel. Samantha Steenwijk zo meteen naar Jannes. Dit is Mijn Naam is Jannes bij Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

al jarenlang mee samenwerkt tijdens bijvoorbeeld de muziekfeesten. En nou ja, volgens mij vindt ze het wel heel veel dingen aanwezig geweest hier bij Sterren NL Radio. Ja, dan voelt het een beetje als familie ook wel, als grote, grote vrienden. Dat zit als Eori. En daarvoor Jan Smit en Marco Schuim maken ook andere vrienden van Sterren. Van Goes tot Purmerend. Deel nummer 2 van Paddy's Weekend Party. Ik zei het al, we gaan lekker veel muziek draaien. Als je zin in de pap te brokkelen hebt, dan mag je dat altijd laten weten in de NPO Luisterrap. Maar straks, vanaf 2 uur, ga ik pas helemaal los met de verzoekjes. Stef Ekkel is onderweg met Altijd Blijven Lachen. Eerst gaan we zo even luisteren naar de Zandloopster.

loopt, dat is wat je altijd het beste kunt blijven doen. Hè. Altijd blijven lachen. Ik snap dat dat wel eens moeilijk kan zijn, maar vaak is dit wel het beste medicijn. Een beetje gelukkig door het leven gaan met een brede glimlach. De Voor de Zandloopster van Robert van Hemert. Nou, mocht je nu vakantie hebben, aan de Spaanse Costa bijvoorbeeld, en lekker iedere dag aan het zandlopen zijn, nou, dan wens ik je daar heel veel plezier bij. Leuk dat je ZNL Radio aan hebt staan met een hele toepasselijke plaat van Rob de Nijs. Kijk maar naar de kalender. Het is

dit moment. Met de zon erin, want ja, het is natuurlijk hartje zomer in Nederland. En we hebben echt niks te klagen dit zomerseizoen. We zien de zon heel erg vaak. En het is natuurlijk ook wel bloedheet geweest. Het is tegen de 40.

is Nelis Leeuwen op de nummer 1 NPO Ster NL Radio. En ze mogen alles van me krijgen. Hij is in een gulle bui deze dagen. Dat is zijn zomercadeautje. Ze mogen alles van me krijgen. Daarvoor Nick en Simon, de soldaat. Beide mannen die herken je eigenlijk een soort van niet meer terug, hè? Nick en Simon, ze hebben zichzelf er helemaal herontdekt. Ik zag dan laatst Simon Keizer tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. En als je Simon dan ziet, dan is het echt een totaal andere man geworden dan toen hij samen met Nick op het podium stond voor Nick en Simon. Ja, hoe moet je het noemen? Misschien een wat volwassenere versie van Simon. Hij heeft zichzelf helemaal opnieuw uitgevonden. Hij is ook in een retraite geweest. Dat betekent eigenlijk dat je ergens heen gaat naar een plek waar je geen mobiele telefoons hebt, met niemand mag praten, heel stil moet zijn. Hè. Dat is, volgens mij is dat een beetje een retraite. En zo is hij helemaal zichzelf weer geworden. En weet hij nu dus wat de identiteit van Simon Keizer was? Dat wat eigenlijk helemaal samengesmolten was met de muzikale formatie Nick en Simon. Nou, ik vind het alleen maar knap dat je die kracht hebt om op zoek te gaan naar jezelf. En dat is hem gelukt. Nick en Simon dus.

0: terecht hoor. Ik krijg een appje binnen van Arie. Die zegt, Perry, dit is toch de remake van Ga Met Me Mee, de nieuwere versie. Nou, dat klopt inderdaad, Arie. Maar de oude versie van Hanny, Ga Met Me Mee, die heb ik hier natuurlijk ook bij NPO Ster NL Radio. En dan zal ik die een andere keer voor jou draaien. Moet je me wel, denk ik, even aan herinneren. Stuur dan gerust nog eens een appje in de NPO Luister. Dan ga ik die versie nog eens voor je draaien. Hanny hoorde je met zometeen Kido van de Graaf. Ciao, doei, adios. Naar Russo en Mart Hoogkamer. Dit is Pakt Mij of Sterren.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw

je hebt toch wel eens in kroegjes heb je zo'n laatste plaats. Dat als de TL-verlichting aan wordt gezet en iedereen moet op ons joeren uit de kroeg. Iedereen moet naar huis. Vaak is dat het laatste rondje van Hazes. Of je hebt nog wel een paar andere van dat soort liedjes. De tijd, de hoogste tijd. Nou, dit zou er ook zo eentje kunnen zijn, hè? Dus mocht je een kroeg zijn die nog op zoek is naar een laatste plaat van een avond, dan is Ciao, Doei, Adios van Guido van der Graaf, wat mij betreft, daar prima voor geschikt. En Russo ervoor met Mart Hoogkamer. En Pakt Mij, Russo, die ook al een paar leuke samenwerkingen te pakken heeft. Dus zal die dan misschien ooit Donnie gaan evenaren? Dat is wel lastig, hoor. Donny heeft echt serieus bijna elke Nederlandse volkse zanger of zangeres weten te strikken voor een duet met hem. Kijk alleen al naar de Kibbeling Sound. Dat was het. Ik was even op zoek naar die naam van het album Kibbeling Sound. Daarin is een album, dat is een album met daarin alleen maar leuke samenwerkingen tussen Donny en allerlei andere Nederlandstalige artiesten. Moeite waard om dat eens te gaan luisteren, bijvoorbeeld op Spotify. Ik heb zo meteen de bierkraan voor je. Bolte Kroes voor de dorstige mensen onder ons. Nou, helemaal Holland. Dit is de

0: Café.
1: Perry's Weekend Party.
0: En voor de bierkraan bezongen door grote vriend Wolter Kroes. Zo nog één uurtje te gaan op deze zondag. En je weet het, hè, het laatste uur van Perry's Weekend Party is helemaal vrij in te vullen door jou. Het is een lege lijst en die ga ik dus vullen met alleen maar verzoekjes. Als jij het leuk vindt om jouw favoriete plaat te horen vandaag hier op SterrenNL Radio, dan wees erbij. Wees erbij. Die NPO-luisteraar, het kost je helemaal niks. Laat er eventjes een berichtje achter en ik zorg ervoor dat binnen nu en een uur jouw favoriete plaat op de radio te horen is. En ik ga echt proberen om alles te draaien. Is waarschijnlijk niet mogelijk. Doe wel mijn best. Tot het nieuws van 2. De plaat waarin de titel van de plaat niet wordt gezongen. Boudewijn de Groot en Jimmy. Hoe sterk is die

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

trappen. En deze plaat, dat heeft hem kracht gegeven. Een beetje hoop in de bange dagen. Blij dat ik leef. En hij vroeg of ik deze even voor hem zou willen draaien om een beetje kracht te geven van deze zondag. Nou, met heel veel plezier gedaan. En ook Opgeblazen en Wilbert Pigmans kwamen voorbij. En de Toreador. We zijn beland in het laatste uur van Paddy's Weekend Party van deze zondag. En dat betekent dat ik weer lekker ga draaien waar jij zin in hebt. Voel je vrij om die app er even lekker bij te pakken. En die app is natuurlijk de NPO Luisterapp. De app waar je een appje kan sturen, een berichtje kan sturen, met de plaat die je in je hoofd hebt. Of je nou een plaat is die je wil horen omdat je lekker bezig bent met het inpakken van je koffer, of in de auto zit ergens naartoe. Alles is van harte welkom.

ik kreeg een appje van Roy. Die zegt, ja Perry, ik heb natuurlijk dat filmpje gezien van jouw collega, Bram Krikke, jouw radiocollega, van dit liedje. Ja, het is echt een onwijs goede promotie geweest voor Als Je De Keuze Had. Het is de nieuwe single van Thomas Berg en Roy, die wilde deze eventjes horen. En hij ging helemaal krom van het lachen op de grond van dat filmpje die daarover is gemaakt. Of over de fans, weet je wel, van Thomas Berg. Dat is mooi, geweldig. Verzoekjes dit hele uur op SterrenNL Radio. We gaan zo meteen met z'n allen meezingen met André Hazes. Leef wordt aangevraagd door Frans. En Ashley, die is er ook bij. Die zegt, Perry, ik heb een onwijs goede band met mijn buren. Het zijn echt de allerbeste buren van Nederland. Iedereen zou deze buren moeten hebben. Het zijn John en Marieke. En zou jij voor hun even Ruud en Mieke willen draaien van Wesley Bronkers om hun even in het zonnetje te zetten? Nou, natuurlijk heel graag.

0: Twitters en multimiljonair. Dat kan ik alleen maar afleiden alleen al aan de app. Aan de appjes die binnenkomen of ik deze plaat zou willen draaien. Ik zie onder andere Wendy, Linda, Maris die iets wilde horen van de bankzitters. Sandra die dat zei, Martin, John. Kees die wilde ook nog horen. De bankzitters en multimiljonair. Nou, bij deze gedaan voor iedereen die iets wilde horen van de bankzitters. Nog een half uurtje bij je met Paddy's Weekend Party op deze zondag. Wat je ook aan het doen bent. Misschien ben je lekker aan het luieren of ben je aan het werk. Jij bent van harte welkom in die app om te laten weten wat jij wil horen. Nou, Harmen die is bij. Die zegt, joh Paddy, goede zondagmiddag. Ik ben helemaal gek van die nieuwe platen van Likkepijp, Silkestand. Heb je die in het systeem en zou je die voor mij eventjes willen draaien? Nou, wij en Likkepijp niet in het systeem. Dat is geen combinatie. Natuurlijk hebben wij Likkepijp en Silkestand. Ik ga hem nu voor je draaien op Sterren NL.
1: 1, 2...

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, dat vond ik wel altijd als ik dit hoor. Dat laatste stukje van John Westerlange Frans, Alles wat ik zoek. Ja, gezellig. Dan zie ik dus zo'n dronken vriend die je dan naar huis toe brengt. En waarbij je dan thuis aankomt. Hij stapt de auto uit en nog eventjes achterna roept. Ja, gezellig, hè? Dus, nou ja, zo een beetje. En dat is niet ten nadele van deze plaat, want ik vind hem echt geweldig goed. Alles wat ik zoek op Sterren.nl. Luc? Ja? Nu jouw verzoekje op Sterren.nl. Jij wilt deze horen. Willem Duin. Dit is Willem.

Ferry de Lid en Shag. Baco in Monaco. Ik moet trouwens zeggen, ik zag Ferry tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. En hij heeft een beetje een make-over ondergaan. Ik moest goed kijken naar Ferry. Iets van een ander kapsel of zo. Of andere kleding dan wel. Geen idee. Maar ik zag Ferry. Ik zag het aan zijn ogen. En nou ja, goed. Je herkent iemand als je iemand kent. Maar er was iets anders aan Ferry. Een soort van Ferry de Lid 2.0. Hij heeft wel van een lekker plaatje uitgebracht samen met Jack. Baco in Monaco. Moest draaien voor Jannie, want die gaat namelijk lekker op vakantie naar Monaco. Nog anderhalve week werken, schrijft ze. En dan is het zover, dan gaan ze lekker genieten. Ik zie dat ik voor Arjan, Sander Kwarten met 1000 vragen even moet gaan draaien. Nou, gaan we dat doen. Eerst voor Milan, Frans Bauer.

0: Lea Romli.
1: Perry's Weekend Party.
0: En Hemel en Aarde werd aangevraagd door Lisette. Het is bijna 3 uur zometeen. De SterrenNL Top 25. De allerbeste liedjes van dit moment bijgebracht door de man die dat het als allerbeste kan. Jan Paparazzi. En hij blijft zitten na 5, want dan is hij er nog met een uurtje. De schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Allemaal vergeten pareltjes een uur lang hier op SterrenNL. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Maak er een mooie van. Geniet van je week. Ben je op vakantie? Geniet van je vakantie. En ik ben er heel graag komende vrijdag weer om van jouw weekend een feestje te maken. Heel graag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles stuur je er vanaf knooppunt Oudijk een kwartier langer over. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je 10 minuten op onthoud. Op de A32 Heerenveen richting Meppel is een ongeluk gebeurd bij Meppel. Hierdoor is de weg dicht. Verkeer richting Zwolle kan omrijden via Jouren over de A7, de A6 en de N50. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg door grenscontroles een kwartier vertraging.

19, 20, 21, 22, 23, 24 en dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde de komende twee uur. De Sterrenl Top 25. Ik zeg let's go, go, go! Allemaal een hele goede middag. Daar is Janneman live vanuit de Mediatempel.

afsluiten deze week 25 in de muziekmarathon van Sterren NL Radio. De heerlijke 25. Tino Martin en Jong en Dom. 12 weken geleden paradeplaat, 11 weken in de top 25. Vorige week 21. Deze week 4 plaatsen naar beneden. Een van de 10 zakkers. Het gaat gelijk op vanmiddag in de top 25. We hebben 3 nieuwe platen. 10 stijgers, 10 zakkers en 2 zittenblijvers. En de eerste zakker hebben we net gehad. Tino Martin en Jong en Dom. Van 21 naar 25 in de 11e week. 3 nieuwe platen dus. En de eerste staat nu klaar op 24. De nieuwe van Avro Tros. De nieuwe van Billy Dans en John West. Jij bent alles. Wat een mooi compliment is dat. En het is nog gemeente ook.

de vierde week top 25. Stem uit je hart, de plaat van Amar zakt naar 23. Ik denk in alle eerlijkheid dat we de laatste week dat we deze plaat horen hier. Op vrijdagmiddag, terwijl zondagmiddag in de top 25. En daarvoor op 24 de eerste nieuweling, Avro Tros, John West en Billy Dans. En jij bent alles. Tweede nieuweling staat nu klaar. De paradeplaat van vorige week komt nieuw binnen op nummer 22. Molly, voorheen Molly. Jeffrey Kuipers en oh, Madre Mia, de veel te lange nacht.

Dissel en Waterpas in de 10e week top 25. 6 plaatsen naar beneden. Vorige week 15, deze week 21. En daarvoor op 22 de tweede van 3 nieuwe platen. Jeffrey Kuipers, paraatplaat van de vorige week. Veel te lange nacht. Nieuw op nummer 22. En op 20, daar zijn we nu aan toegekomen. De hoogste nieuweling van deze week. In onze eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Bons Speur.

0: TV op vrijdagavond op NPO1. Die Von Feurink komt nu als hoogste nieuweling binnen met zijn nieuwe plaat Feestie. Klapper van de week in de top 25. Nieuw op nummer 20.
1: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

17 omhoog van 19. Russo en Matje, Bart Hoogkamer en Takmeij in de derde week tot 25. En we draaiden ook nog op 18, gezakt van 13. Pascal Redeker en de badkamerkraan in de zesde week, 5 plaatsen naar beneden. En ervoor op 19 omhoog van 22. De tweede stijger van vandaag, Lara Mila. En had ik jou maar nooit gezoend in de tweede week. Vorige week nieuw op 19, nee 22. En deze week doorgestegen de nummer 19. En daarvoor op 20, de hoogste nieuweling van deze week. De klapper van de week, Maestro von Schuring. Met waar is dat feestie? De top 25 met Janneman. Zo meteen hoor je aan het eind van de uur een paar nieuwe platen. Tipnoteringen, kanshebbers voor de top 25 van volgende week. En zoals gebruikelijk de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En zo meteen gaan we aan het eind van de uur 40 jaar terug in de tijd. Dan komen we terecht op 24 juli 1986. Maar nu door met de top 25 van Sterrenel Radio. En dit is de 1, 2, 3, de derde stijger van vandaag. Monique Smit. Vorige week nieuw op 20. Deze week 15.

namelijk, het is ongelooflijk maar waar, in de top 25 opnieuw gestegen. Hij ging er een beetje uit. Hij stond 1 week 25, een paar weken geleden. Ging de week daarna weer stijgen en stijgt deze week weer door. Hij stijgt deze week door van 16 naar nummer 14. En dat in de 28ste week dat hij staat genoteerd. Een absoluut record voor Robert van Hemert en de onvermijdelijke Donnie. En hoe heet dat nou? Omhoog weer van 16 naar 14. En daarvoor op 15 doorgestegen van 20. Vorige week daar nieuw binnengekomen. Monique Smit en Niet naar huis in de tweede week. En dit is, lieve luisteraars, de nummer 13 van deze week. En ook die plaat die gaat een paar plaatsen omhoog. Dat zeg ik. 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen. Vorige week 18, deze week nummer 13.

Dijk en Danny Vroger en Knipperlicht. Een stijger, een van de 10 stijgers deze week in de top 25. Van 18 omhoog naar nummer 13. Zometeen na het nieuws gaan we door naar nummer 12. Maar eerst was gebruikelijk zometeen aan het eind van het uur de oude Nederlandstalige nummer 1. En zometeen gaan we 40 jaar terug in de tijd. Komen we terecht op deze datum, 24 juli 1986. En zoals gebruikelijk ook nog een paar tipnoteringen aan je laten horen. Een paar nieuwe platen. Ik heb er 1, 2, 3, 4 klaar liggen. 4 stuks. Zometeen hoor je de nieuwe van Ray Benjamin, Hypnose. Ik ga Cody Konings draaien.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 Zwolle richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Apeldoorn. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier extra reistijd.

0: Want ja, je leeft toch maar één keer en je krijgt iedere dag gratis aangeboden. Dus maak er wat van, hoe het ook gaat, onder welke omstandigheden. Doe wat Sieneke hier zong. Ik leef en geniet, want ik doe wat ik wil. Vorige week 8 in de top 25, deze week 4 plaatsen naar beneden. 12 is terechtgekomen in de 10e week top 25. En daarmee is het tweede uur het spannendste uur van deze muziekmarathon. De eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Officieel geopend op weg naar nummer 1 in de top 25. Eerst even je geheugen opfrissen. De top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.
2: Top 25.
3: Hoe lang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan
0: op 3 vorige week. Justin de Wild. De

enkele vorm van discussie over mogelijk vorige week en de week daarvoor ook Rutger. De zomerrit van 2026. Tot op heden althans. Hè, want de Nederlandstalige muziek wordt maar populairder en populairder. En wat komt er nog aan de komende maanden? Ik wil de zon zien zakken in de zee. Rutger, vorige week 1 in de top 25 van SterrenNL Radio. Janneman op weg naar deze plaat. Aan het eind van het uur, voor het zover is, nog een aantal tipnoteringen op je loslaten. De nieuwe paradeplaat kan je voorstellen. En uiteraard ook nog de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden. Wat een uur, wat een radiostation. Dit is NPO SterrenNL Radio. Blaas het stof van de boksen en zet de radio nog een tikkie harder. Want tegenwoordig houdt iedereen van Nederland.

In de top 25, Ferry de Lits, Ferry de Vits met zijn witte gebit. En Shaq en Baco in Monaco in de zevende week top 25. Drie plaatsen naar beneden, vorige week 6 en deze week gezakt naar 9. En daarvoor op 10, hoog van nummer 14. Vier plaatsen in de goede richting. Ze hebben de top 10 gehaald. Senna en Sven verstegen met vuurwerk in de derde week top 25. En we draaien ook nog op nummer 11, een zakketje, vorige week 10. Randje top 10 heb je toch gehaald. Gerrit Snijder uit Den Haag heel graag. En het Cubaanse Café in de vierde week top 25. Eén plaats naar beneden. Vorige week stond Gerrit Snijder op nummer 10. En deze week zag hij daar nummer 11 in onze top 5.

Magnifique. Magnifique. Top 25. Dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik. Of is het een beetje overdreven? Nou, ik denk misschien ook wel het laatste. Magnifique, magnifique, magnifique. Hey, Fransie, het Tour de France in de vijfde week top 25. Twee plaatsen omhoog. Vorige week 9, deze week rustnummertje 7. De topper uit Tiel, Frans-Duits. Lange, lange, lange Frans in de top 25. En daarvoor op 8, gezakt van 4. De tafel van 4 naar beneden, getuimeld. Mikey Mike Verstegen en de hartslag van je heupen in de vierde week. 4 plaatsen naar beneden. Vorige week 4, deze week zakt hij naar nummer 8 in onze top 25 van Sterren NL Radio. Voor de latere inschakelaars, we hebben 3 nieuwe platen gehad vanmiddag. Avro Bros, John West en Billy Dans en Jij Met Alles. Nieuw op 24. 2 plaatsen hoger op 22. Jeffrey Kuipers, paradeplaat van de vorige week in de Veel Te Lange Nacht. En op 20, de hoogste nieuweling van deze week, de klapper van de week. Fons Feurink met Facey. Betekent dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En deze week nemen wij afscheid.

Vorige week 25 en deze week is die verdwenen. Kijk, daar gaat hij. Een diamantenring. Hij verbleekt een beetje. Damien van Os verdwenen. Net zoals de nummer 24 van vorige week. Gerard Joling.

30 totaal, 11 weken erin. En deze week verdwenen uit onze top 25 Gerard Joling. Daar gaat hij, Gerard. Ja, ja, Geertje. En de laatste plaat die verdwenen is vergeleken met vorige week, de nummer 23 van vorige week. Raymond Hermans.

0: twee zullenblijvers deze week in onze eerlijke 25. 25 spekvet hits in de juiste volgorde met Janneman, Jan Paparazzi. Exclusief voor NPO, SterrenL Radio. Ben in de opperste staat van opwinding. Op weg naar de nummer 1 in onze top 25 van deze week was dit de nummer 5. Antoon in de zevende week blijven staan op 5. En er komen zometeen nog een paar stijgers aan. Haha, in de top van de Nederlandstalige hitparade. Zo ook op nummer 4, want deze stond vorige week nummer 7.
1: Van 4 tot 7 horen de
0: Jeffrey Heeser.
2: Het

Albert van Ewert in de zesde week top 25 met Zandloopster. Hij stond een paar weken op 2, net geen nummer 1. En hij zakt deze week 1 plaats naar 2 en nummer 3 in onze top 25. Zandloopster van Robert van Ewert. En dan, ja, toch weer een van die verrassingen deze week. Een van die verrassingen aan de top van de Nederlandstalige hitparade. Want deze plaat ging vorige week van 2 naar 3. Hij stond al een aantal weken op nummer 1. Hij ging vorige week dus van 2 naar 3. En hij gaat deze week weer omhoog van 3 naar nummer 2.

Naast van Sterrenel Radio, de nieuwe nummer 1, volgende week weer zijn. Ik weet het niet hoor, ik weet het niet. Zometeen hoor je de nummer 1, maar eerst gaan we zoals gebruikelijk een aantal tipnoteringen aan je laten horen. Bram Bongers ga ik draaien met zijn nieuwe plaat. Hele leuke plaat van Bram Bongers, die plaat heet Het Perfecte Recept. Ik ga Hartenbreker draaien, de nieuwe van Emma Heesters, Hartenbreker. Ik dacht dat het een zoutje was eigenlijk, maar het is de titel van de plaat. En de nieuwe single van Linkin Park.

0: jaar. 5 jaar op een mensenleven, hè? Dat is toch gewoon best overzien?
1: Ja hoor.
0: 5 jaar geleden was het de week van Roy Donders en Flamengo, Flamengo. En dan de nieuwe paradeplaat. Ik ga hem niet bellen, want afgelopen woensdag was hij hier. Joey Nicolai in de Jan Paparazzi Show. Toen heb ik een uur met hem gesproken. Was buitengewoon gezellig. En toen werd ook bekendgemaakt. Toen heb ik ook bekendgemaakt dat hij de paradeplaat te pakken had. En dat was te zien op de socials onder andere. Inclusief een grote bak met het confetti-kanon. En het klonk op de radio als volgt. Toen ik het zei woensdagmiddag.
2: Bindo de Verano, Joey Nicolai. Ik heb geweldig nieuws voor je, want ik mag het bekend gaan maken. Jij bent vanaf volgende week hier bij Sterren NL Radio een week lang onze nieuwe parade.

De nieuwe Ai Ai Ai paradeplaat. Top 25. Joey Nicolai, wat een succes, hè? Geweldig. Het is er meer dan gegund. De harde werker uit Purmerend en Tinto de Verano. Vanaf dit moment onze paradeplaat. Hele week lang bij SterrenL Radio. Lieve luisteraars, ik ga er vandoor. Dat was hem de afgelopen 2 uur hier. De 16e jaargang, week nummer 30. Gedateerd 24 juli 2026. De hitparade van SterrenL Radio met 3 nieuwe platen. En ik heb nog 1 plaat klaar liggen. Uiteraard de nummer 1. De tweede zittenblijver van vandaag.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jan Paparazzi. Goedemiddag allemaal. Zondag.

Nachtjes op Sterrenel Radio. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6. Goedemiddag allemaal. Jan Paparazzi, het komende uur nog even bij je met een uurtje lang schatkamerplaatjes. Een reis door de tijd met als eerste gedraaid Anneke Greunlo en Surabaya. De schatkamer op Sterrenel Radio. 45 toeren singeltjes, oude Nederlandstalige LP's. En het allemaal één uurtje per week met zo rond 5:30, halverwege het programma de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. Vorige week hadden we 1982. Vandaag 26 juli 1983. De Nederlandstalige top 3 van die datum hoor je zo rond 5:30. En verder wat verzoekplaten zo links en rechts die aangevraagd zijn via mijn Facebookpagina uiteraard. Als je platen aan wil vragen, doe het dan niet via de app van Sterrenel Radio, maar via mijn Facebookpagina. Dan kan ik het meenemen in de uitzending van volgende week zondag tussen 5 en 6 uur. En dit is een oude plaat van Heintje, zo net na 5 uur. Niet omaatje lief, maar wel mijn vriendinnetje.

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, Joost Nuissel. En laten we maar samen verder gaan. Daarvoor hadden we Spanje, het land van de zon, van Pierre Gardner in Los Vastos uit de late jaren 60. En Danny Cardo met een festival van liefde. En dit is een van mijn favoriete Nederlandstalige platen aller tijden. Corrie en de Rekels van heel lang geleden. Dit is Kippenvel. Dit is Ik zie de zon.

kindertjes, een prachtgezin. Maar plots werd alles even anders. En niemand had daar erg in. Papi raakt verslaafd aan gokken.

0: gokkast. Anders raak je in de knoop.
1: Mooi liedje toch, hè? Van Jantje Koopmans. Jantje Koopmans inderdaad, ja, op Sterrenel Radio. Die hoor je nog wel eens in de schatkamer zondagmiddag tussen 5 en 6. Met deze plaat, gooi je geld niet in de gokkast. Geweldig, hè, Jantje Koopmans. Daarvoor hadden we Zwarte Lola. Ik ben Lola uit de Striptease Bar. Waar hoor je die plaat nog? Ja, dan weet je dat je in de schatkamer beland bent op Sterrenel Radio. Maar ook nog de kleine Woutreus uit Amsterdam. Willy Alberti en zijn klassieker De Glimlach van een Kind. En een hele mooie plaat. Ik heb er altijd een prachtige plaat gevonden van Corrie en de Regels, Corrie Konings. Hoe zij met haar vrele stemmetje dat liedje zingt. Ik zie de zon weer voor mijn raam. Jij bent terug die ik verloor. Geweldig. Mooi is dat. En dan de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. We gaan de komende 10 minuten op Sterrenel Radio 43 jaar terug in de tijd. We komen terecht op 26 juli 1983. En dit stond toen op nummer 3 in de Nederlandstalige hitparade. Een groepje uit Volendam. Canyon en een hele mooie tekst. Oh, als ik maar bij jou ben. Want je bent het einde. Echt waar. Ik kan niet zonder jou.

Als ik bij ze sta, dan zeg ik niks. Laatst greep iemand mij van achter het beet. Maar het was een gozer als een wijverkleed. Maar toch komt de dag dat ik even die stoot aanpak.

een hele erge goeie avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

82. Het DJ'tje heeft eerst genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Comment ça va, comme si, comme ça. Daarvoor de nummer 2 van toen, Noodweer. En in de disco, ook een leuke plaat. En op 3 stond Canyon, het prachtige nummer Als ik maar bij jou ben. Oude Nederlandstalige top 3 in de schatkamer. Volgende week gaan we rond 5:30 op zondagmiddag terug naar 1984. Dan 1985 en dan tot 1986. En dan gaan we weer terug naar de jaren 60. Dan weet je dat alvast bij deze. In de schatkamer ga ik deze plaat draaien. Dit is een bijzondere plaat namelijk, want in de week van 25 januari 1977, hele tijd geleden, was dit de alarmschijf bij de Stichting Nederlandse Top 40. 25 januari 1977, hele opvallende plaat van twee echtparen uit Den Bosch. Passepartout.

De Rozen voor Oma Lief. En daarvoor hadden we een plaat van het duo De Koning. Die kwamen oorspronkelijk uit Volendam. En die zongen Geldslaven. Ja, de geldslaven voor de mensen die alles voor geld doen en geld het allerbelangrijkste vinden in het leven. De stumperts, zeg ik dan maar. Hè? Ik ga een plaat draaien van Lisbeth List. En Lisbeth List, ja, die draai ik eigenlijk iedere week in de schatkamer. Daar ben ik zelf een ontzettende fan van. Dus ik vind het leuk om haar te draaien op zondagmiddag tussen 5 en 6. En zij heeft een LP gemaakt eind jaren 60. Met daarop een aantal vertaalde Franse stukken. En een nummer wat oorspronkelijk vertaald werd door Ernst van Altena. Dat moet ik even goed zeggen. Ja, dat heette De Oudjes. En dat is een prachtige plaat. En die gaat over mensen die hun hele leven samen zijn geweest. Als man en vrouw. En dan is de ene overleden. En dan blijft de andere achter. En dat is een, ja, een heel schrijnend, maar een heel mooi liedje geworden. Wat ik graag wil draaien vandaag in de schatkamer op Sterren NL. Lisbeth List en De Oudjes. Voor degene die achterblijft. Uiteindelijk. De

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.